reis dit die woestijn. Verdooi ons tranen in die mis. Ons verruil ons laatste pijn verwild.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

het zal gaan, hoe het zal gaan. Die snaren is dood, dus. Dat is net gesprekken.

elke dank in straat. Begin sommer net met de oude praat. Ik vraag vir hom of het tikkie swat. Hy sê ja, my bra, maak sy keier gat. Yes, my bra, yes, my bra. Is lekker, lekker, lekker in Pretoria. Yes, my bra, yes, my bra. Is lekker, lekker, lekker in Pretoria.

Donovan Valens, Hunter Vleis, Annie Donker, Frikkie Verrikkie, Dier Dodo en Jokka en Dolce Vita. So Dolce Vita, dit is altyd lekker om saam met te kan keier. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Dan sien ek natuurlik 'n story. Pak kleiende spanmaats. Liewe vader, ek wonder waar kom dit vandaan? Kry elke groot boete by Real Madrid. Die Spaanse supersokkerklub Real Madrid het Vrydag 2 van sy spelers, Orlin Tchouaméni en Federico Valverde, elk met €500,000, amper 9,6 miljoen rand beboet, nadat hulle van deze week in 'n oefensessie handgemeen geraak het. Die klub sê een interne tugproses is afgehandel. Alvaro Albarda, africhter, moest die Uruguay en Valverde woensdag na bygeleë hospitaal bring. Valverde moest steke kry na gesigswond, berig

Lona Brenninger, Nancy sings Self Control. Altyd lekker om sulke liedjies vir julle te kan bring. Brian sê, growing up great sportsman and woman that excelled. Joan Harrison, swimming. John McKenna, George Scott en Dennis Snowden. P.E. City soccer. Jo, ek ken nou nie daar nie, maar ek onthou P.E. City was top. Johnny Vermeulen en Armand Depree en Garth Wright in die rugby. Christoph van Rensburg en Cliff Drysdale. Tennis, Graham Pollock, Peter Pollock, David Callahan en Ron Colling. Cricket. They were legends, sê Brian Fons. Goeiemorgen, daar is te veel om op te noem. Maar wat vir my uitstaan is Clive Rice, Vincent van der Byl, ja, wanne laas. Garth Leroux en natuurlijk Johan Fourie, natuurlijk die atleet, groete Willie. Van J.B. Willie, baie, baie dankie vir daai ene. Leon, my hero is een speler van Gymnasiumse Lee. Skola Skols, hy het 50 games in die eerste span gespeel, die laaste 10 games met wit gesteelde toks. Ongelukkig was het een size te klein. Sy voete is nou bietjie mis voor hom, maar hy sal jou vertel, dit was alles vir die span. Leon, nee man. Maar nou ja, daar het julle dit. Joos van die Westhuizen, sê Annie vir my. Morgen Marius, naast die baas in Graham Pollock, die prins van Kolwers. Dan sê hulle dat die 1990 span van Natal, sê Robert Bester vir my, André Joubert, Tony Watson, Peter Miller, Keith Smith, Kabous, Joost en Craig Jameson. En dan voorspelers Uli Schmid, Val Baartman, Kevin van Dijk en Gary Teichman. Jo, omtrent vir jou. Ons het nie van die Natalers vergeet nie. As ek reg kan onthou, Tony Watson, die drie gedruk, nadat Jannie Klaassen op een man gedijk het achter die doellijn. Elise, goeiemorgen, een nieuwe dag, herinner ons aan Godse eindeloze liefde, wandel vandag in geloof, love is. Dan sê Kobus vir my, ek wonder wie kan onthou, Marge V. as Canaro het op sy tyd een van die vinnigste atlete op Stellenbosch, Dani Cronje, ook van Stellenbosch, hier sê Kobus vanuit nacht. Kobus, omtrent vir jou lekker, ne? Ek onthou die V. as Canaro. Goeiemorgen, het is weer lekker koud vir oggend geseende saterdag daar vir julle sê Wilna vir my. Wilna, duisende dankies, waardeer het oprecht en dankie dat jy ook ingeskakel is hier op Luister FM. Koffie de Toy Alipada in die Weskaap uit en natuurlijk sê al die rugbyspelers is helde, maar Corne Kriege en Uli Schmid het vir my uitgestaan. Angel Face van Ray Dillon op jou speelhuis, asseblief. Dan sê Dion Gerber vir my, Marius, beslis die doring van Dispatch. Ons was bevoorreg om bieren te wees, 1984 tot 89 in Dispatch. Wat een wonderlijke ervaring was dit nie, sê Dion Gerber. Dankie vir een pijkprogram. Omtrend lekker. Kan jy asseblief Love Doesn't Ask Why van Celine Dion speel? Ek hoop jy het hom geluister, want ek het hom nou net daar vir jou gespeel. Myne was A.B. de Villiers, sê Marius Klaassen. Hy is omtrent een held. Rian Prinsloo sê, myne was James Small. Jo. Dan sê Kula vir my, Jan Ellis, Piet Gruiling, dan my broer Christo Meiring, wat 14 jaar is as hy nommer 1 was en die kaptein van die veerpijlkiespan. Ongelukkig is hy nie meer saam met ons, die mooi dag, sê Kula. Kula, duisende dankies. Môre julle twee, sê Rina, ek hoop dit gaan goed, luister soos altyd na julle. Ek weet as jy een versoekprogram nie, maar Self-Control van Laura Brenninger natuurlijk. Ek hoop jy het hom gehoor, langklaas gehoor, thanks, lekker naweek en verder mooi rui huis toe, groet aan Rina van Somerset Oost. Rina, duisende dankies. Ja, ek is ook een ou Somerset Oost en ek Hill College man. So ja, Morgen Marius, gouwe straalkie, die 1970 All Blacks, teen die springbokke uit die mond van hulle jelagter. I saw the ball, and I saw the bok, and I told myself, McCormick, you are in trouble. Is natuurlijk nie waar daar staan nie, maar nou ja, natuurlijk Jan Ellis, een mooi program, 24-7. Talien sê, hallo Marius, mooi dag vir jou. Dan natuurlijk my maat, ou Poensie, hy sê, good morning gentlemen, good morning. Poensie, los maar die Engels vir die Engelse mense. Praat maar liever Afrikaans. Tyd vir 'n bietjie musiek.

En het was die vierde positie Sturgeon met de wereld vol biljoenen. En die derde positie Scottie Cruen met twee maskers.

0: kranen drupt. Toiletten lekt.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
4: Waterproblemen.
5: Weg in een hoogbank.
6: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
7: Johan Plumbers!
8: En dan is het nou tijd voor ons top 1 positie op die KI top 5, die Afrikaanse KI top 5 vir hierdie week. En het gaan aan Sturgeon met sy tweede treffer op die top 5 met iemand vir jou.
9: En hier is nummer 1.

0: noted Joint Number 1 Primary School in Gqeberha, welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top-class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: En dan het ek die verjaarsdag, een man homself, Virgil, met sy 77ste verjaarsdag, volgende op die speelhuis met My Life. Dan is het tyd vir jou nuus en weer formaliteite. Die rest van julle verjaarsdag boodskappe kom ek by net na die nuus en weer om 10:00.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: In hierdie week se derde posisie, Danny Smoke met My Monica. In die tweede posisie, een plek afbeweeg vir na twee weke in een rij. In die eerste posisie, Prop met Hartedief, wat een plek afbeweeg het.
1: Nummer 2.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten wegmaken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
4: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
5: There ain't no grace can hold my body down.

En dan volgende op je spelen is wat je zult vatten tot en met 3 uur. Jim Reeves, I Love You Because. Tranen in hemel, Suzanne gevra. Als ook Sias Reineke Klein Karoo. En dat zal je vatten tot en met 3 uur. Van mijn kant af, John Durker. Veilig reizend in je op ons paai is. Blij gezond. En baie liefde en groeten van huis tot huis. Weet ook, ek dink ook aan jou môre. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Goeiemiddag John, Willie hierso. Ek wil net aan al die mamas, al die moeders sê, my mama het ek 2 jaar terug verloor, my vroukie 1 jaar en 3 maande. Alle mamas, God seën julle, geseënde dag, mag God julle seën hè, met alles wat julle doen. Mooi dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

modder en bloed lê ek koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Zet alles uit de taken aan mij.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vasthou. Je is zoveel meer, meer als wat jij denkt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.